Kungambate malele kalwenga kubekele ngendele kuhonga mundele mwamorta wangitangela mambele jema Antonio wisangumwenga.